aan het jokkeed of leed, is in de pioneer school, je hebt eet of leed, als je niet dat was het al touchen, Head Start program. Han net eeuwen al deelt on de Red Lake Annual Camp Meeting, de legend of town, Burgundy, eet die Pine Hill Market, of shut up, also, so het eeuwen is het town, don't. Area July 16th through the 18th. Anila di in anshi yahanaja jay dole. Ado Friday, do